0: Dis-moi, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
1: Waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki, waki